0: csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
2: Hier herreizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

De zoekwat hij hem, de paai als hij hem, met maag het je hem, de paai, de paai. Maar met dat er hem, was het er hem.

0: Dippy.
1: Even separate dan de lat aan te verdenken van ruzie. Wat samen vier gemaakt dan van dan. Wenn ich dran denk, dan moet ik lachen.
0: Du wolltest
1: dich. Lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan, lat aan